januari waren in de middag twee grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. Vier mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

6 uur is dit Nachtsessie.

0: nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
2: Omroep Venray.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Veel vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 15 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Barbecuefeestje van A tot Z.
6: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
5: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
6: Bestel snel op barbecue.nl.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
6: AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.
8: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 kilometer. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray. Dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
7: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Venray.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits tot nu toe vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer file met wel een uur extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 met 10 minuten oponthoud. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
3: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
2: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Empel. 18 kilometer met een half uur vertraging. Er zit daar een gat in de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Rukven en Breda West 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een half uur vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met daar 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
4: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
3: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
5: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
3: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Den Bosch West 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: barbecuefeestje van A tot Z?
1: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
0: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
1: Bestel snel op barbecue.nl. AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venraai de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venraai. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venraai, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenraai.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venraai Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venraai.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecuefeestje van A tot Z.
2: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
1: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
2: Bestel snel op barbecue.nl.
4: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Landbouwverkeer mag weer op de N277 rijden, de Middenpeelweg. Dat was jarenlang verboden. De politie heeft een foto naar buiten gebracht van een jonge man die een Maastrichtse vrouw beroofd heeft van haar telefoon, haar pinpas en €800. En het aantal Limburgers dat lid is van een bibliotheek is in een jaar tijd hard gestegen. Het zijn er bijna 198.000.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letchert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburg telde vorig jaar 78 bibliotheeklocaties, 11 meer dan een jaar daarvoor. Er kwamen onder meer 10 nieuwe vestigingen bij, plus enkele kleinere servicepunten. De uitbreiding valt samen met een groeiend aantal leden. Alleen Mokermiddelaar en Roerdalen hebben nog geen bibliotheek. In 2024 telde Limburg nog 67 locaties. Vanochtend vroeg vertrokken in Roermond tientallen deelnemers voor Walk into the Light. Ze liepen samen vanuit het donker richting de zonsopkomst. Een wandeling die in het teken staat van suïcidepreventie. Fien Beijers van Zelfmoordpreventie Midden-Limburg legt uit wat Walk into the Light is.
1: Walk into the Light is een wandeling waarbij wij aandacht vragen voor suïcidepreventie. Waarbij we samen met ervaringsdeskundigen, naasten, nabestaanden, symbolisch vanuit...

0: uit het donker naar het licht lopen.
1: Ja, vandaag staan we bij L1 de hele dag stil bij suïcidepreventie. Dat doen we in verschillende programma's en vanuit verschillende invalshoeken. Voedselhulp Blerik moet nog voor de herfstvakantie vertrekken uit een voormalig schoolgebouw. De stichting, die wekelijks tientallen gezinnen en alleenstaanden helpt, zegt door de korte termijn te zijn overvallen. De gemeente Venlo stelt dat altijd duidelijk was dat de huisvesting tijdelijk was. De stichting vraagt nu om uitstel en een nieuwe locatie. De gemeente wil daarover met ze in gesprek. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn vannacht twee auto's volledig uitgebrand. Voertuigen stonden zo'n 80 meter van elkaar af. De politie houdt rekening met brandstichting en heeft sporen veiliggesteld. Gisteren nacht brandden in Weert ook al twee auto's uit. Ook daarbij is er een vermoeden van brandstichting.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Venray.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Landgraven is een ernstig ongeluk gebeurd met een tractor. Een fietser is aangereden. Verhuizen veroorzaakt veel stress bij ouderen, terwijl het in de ouderenzorg wel vaak gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. En de politie heeft in Kerkrade een 19-jarige verdachte aangehouden van een schietincident in Heerlen vorige maand.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 kilometer. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
6: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Barbecuefeestje van A tot Z.
2: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
1: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
2: Bestel snel op barbecue.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Gulpe Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijtgeraakt. Die liggen niet meer in het archief. Er zijn wel nog kopieën in een landelijk archief. In Landgraaf is een ernstig ongeluk gebeurd met een tractor. Een fietser is aangereden. En verhuizen veroorzaakt veel stress bij ouderen, terwijl het in de ouderenzorg wel vaak gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: me voilà.
1: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Gulpen-Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijt. Dat werd begin dit jaar ontdekt. De betrokkenen zijn inmiddels allemaal ingelicht. De vermissing is ook gemeld bij de politie. De gemeente denkt dat de gevolgen beperkt blijven, omdat identiteitsfraude met een geboorteakte moeilijk is. Een centraal archief in Zutphen heeft nog kopieën van de verdwenen actes uit Gulpen-Wittem. In Landgraaf is een fietser aangereden door een tractor. Dat gebeurde kort na 12:30 op de Churchillstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol. Verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek zegt dat het juist in de ouderenzorg vaak voorkomt dat bewoners moeten verhuizen.
2: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen in een crisis, dus dat er een acute plek nodig is en dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
1: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De politie heeft afgelopen nacht een 19-jarige kerkradenaar gearresteerd. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Heerlen eind vorige maand. Daar kwamen meldingen van schoten op meerdere plekken. Niemand raakte gewond. En de gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.
3: Omroep Venlo.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gulpe Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijtgeraakt. Die liggen niet meer in het archief. Er zijn wel nog kopieën in een landelijk archief. In Landgraven is een ernstig ongeluk gebeurd met een tractor. Een fietser is aangereden. En verhuizen veroorzaakt veel stress bij ouderen, terwijl het in de ouderenzorg wel vaak gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hoogt staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan.

0: de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer. Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land alweer ruim 100 kilometer file op de teller. Een uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want er staat 14 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. En die file wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn er twee rijstroken dicht op knooppunt Del. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten tijdsverlies. 5 minuten vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen knooppunt Galder en afrit Bavel. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Gulpen Witte is de geboorteactes van 193 inwoners kwijtgeraakt. Die liggen niet meer in het archief. Er zijn wel nog kopieën in een landelijk archief. In Landgraaf is een ernstig ongeluk gebeurd met een tractor. Een fietser is aangereden. En verhuizen veroorzaakt veel stress bij ouderen, terwijl het in de ouderenzorg wel vaak gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Wijk en Aalburg en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
9: Barbecuefeestje van A tot Z.
10: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
9: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
10: Bestel snel op barbecue.nl.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
11: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag?
4: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.
11: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
11: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Gulpen-Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijt. Dat werd begin dit jaar ontdekt. De betrokkenen zijn inmiddels allemaal ingelicht. De vermissing is ook gemeld bij de politie. De gemeente denkt dat de gevolgen beperkt blijven, omdat identiteitsfraude met een geboorteakte moeilijk is. Een centraal archief in Zutphen heeft nog kopieën van de verdwenen actes uit Gulpen-Wittem. In Landgraven is een fietser aangereden door een tractor. Dat gebeurde kort na 12:30 op de Churchillstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Voor ouderen is verhuizen extra stressvol. Verhuizen naar een andere kamer of andere locatie veroorzaakt een gevoel van onzekerheid, angst en verlies. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit Maastricht. Onderzoekster Hilde Verbeek zegt dat het juist in de ouderenzorg vaak voorkomt dat bewoners moeten verhuizen.
1: Oorzaken daarvoor zijn dat mensen bijvoorbeeld nieuw komen wonen

0: in een crisis, dus dat er een acute plek nodig is en dat daarna pas gekeken kan worden wat past het beste. Of dat de zorg zwaarder wordt en die niet meer geboden kan worden op de plek waar men woont.
1: Het rapport is deze week aangeboden aan het kabinet. De politie heeft afgelopen nacht een 19-jarige kerkradenaar gearresteerd. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Heerlen eind vorige maand. Daar kwamen meldingen van schoten op meerdere plekken. Niemand raakte gewond. En de gemeente Maastricht wil eigenaren van oudere brommers stimuleren die in te ruilen voor elektrische exemplaren. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden, maar het komt erop neer dat volwassen eigenaren met een lager inkomen €1200 kunnen krijgen voor hun oude brommer. De gemeente hoopt daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 165 kilometer file bij elkaar. Veel vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Half uur tijdsverlies, 4 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijden daar. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Maar de weg is wel weer vrijgegeven bij de Moerdijkbrug na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ridderkerk kom je in de file. Op de A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En 20 minuten vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je vanaf Sint-Oederode tot aan Uden-Zuid in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op meerdere plekken in Limburg zijn invallen gedaan vanwege een internationaal onderzoek naar zwendel met paardenvlees. Gulpe Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijtgeraakt. Die liggen niet meer in het archief, er zijn wel nog kopieën in een landelijk archief. En de politie zoekt getuigen van een ernstig ongeluk in Landgraaf. Daar werd een fietser aangereden door een tractor.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.

Welkom bij het programma Florissant, na het klokje van 6. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en mijn naam is Johan Ralau. We gaan nu verder met Henk Dissel met

Dit was het Woonwagen Duo met de Woonwagen Medley. Nu gaan we verder met Jorieke Sterke met Roxy Trekker. En dan draai ik voor alle boeren hier in de regio.

en je hebt geluisterd naar Wilbert Zitman met Ik ben een gokker. Mensen met een verstandelijke beperking moeten meer ruimte krijgen om mee te praten over politiek en beleid. Dat is de kern van de motie die statenlid Christiaan van Bommel uit Castraai heeft ingediend. En de gemeente Van der Rij gaat daarmee akkoord. Nu gaan we verder met Chica's en Chico's van Wendy en Marloes.

Dit was Wessie Ponsen met Ik kan je niet peilen. En nu gaan we verhalen met Higher en Higher. En dat is een liedje van DJ Jurgen. En dat is al 26 jaar oud. En daar gaan we nu lekker naar luisteren. Hier is DJ Jurgen met Higher en Higher.

0: is Florisant.
1: Wat is Florisant? Florisant is een programma voor en door mensen met mogelijkheden. En we geven informatie aan onze doelgroep, zoals u in het begin van het programma heeft gehoord, over dat van de gemeente. En nu gaan we verder met een heel mooi nummer van U2. Hier is Walk On.

Dit was Betsy Bronkhorst met Hit Medley. En dat is opgenomen in het grote muziekfeest van het jaar. Nu gaan we verder met Tommy Koolstra met Mijn Spaanse Engel. En daarna komt Van Dinkhout met Alleen Maar Jou.

Dit was Tom Bijsterveld met Ik blijf wie ik ben. En als je nu op het klokje kijkt, dan gaat het alweer naar 7 uur. En dat betekent weer het einde van het programma Horizont. Ik hoop dat jullie weer met veel plezier hebben geluisterd. Ik heb het in ieder geval weer heel graag gedaan. En hierna gaan we nog luisteren naar John de Bever met How Do en de Mazzel. En dan krijgen we een leuk instrumentaal nummer van de Kermisklanten met Crazy Accordeons. Na dit programma kun je nog luisteren nog op Klaasens met het programma Volksmuziek met Schoon. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en hoi je wat.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens. Vollering die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook 10 minuten extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want op knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En 40 minuten vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Afrit Zomeren. 7 kilometer file vanaf knooppunt De Leenderheide rijdt het langzaam. Maar de file kan gaan oplossen, want de rijbaan is weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenderij.nl.
3: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venderij.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op meerdere plekken in Limburg zijn invallen gedaan vanwege een internationaal onderzoek naar zwendel met paardenvlees. Gulpe Wittem is de geboorteactes van 193 inwoners kwijtgeraakt. Die liggen niet meer in het archief, er zijn wel nog kopieën in een landelijk archief. En de politie zoekt getuigen van een ernstig ongeluk in Landgraaf. Daar werd een fietser aangereden door een tractor.
3: Omroep Venray,
7: het nieuws van 7 uur.
0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijden verkeer nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook 10 minuten extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want op knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En 40 minuten vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Afrit Zomeren. 7 kilometer file vanaf knooppunt De Leende Heide rijdt langzaam. Maar de file kan gaan oplossen, want de rijbaan is weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En welkom weer bij een nieuwe aflevering van Volksmuziek met Schoen, het Volksmuziekprogramma van Omroep Van Rijn. Dat is aflevering 1439. We zijn begonnen met Egelander Rebellen, met de titel Als ik een kleine jongen was. Maar natuurlijk gaan we de uitzending voortzetten met gezellige blaasmuziek uit Nederland. Van de eerste verschenen CD, als ik me niet vergis, is dit een titel van Judaska Obrovska Polka. En dat is een werk van Bommier Kamenik. Ja, en over Judaska gesproken, volgend jaar 7 mei... dan zal er een jubileumconcert gehouden gaan worden. Het zilveren jubileum van Judaska. Maar daar binnenkort natuurlijk nog veel meer over, de weg richting mei 2027. Maar nu eerst uw aandacht voor Obrovska, gespeeld door Judaska.

Dat was de gezellige artiest van de maand voor deze week, de eerste keer. En dat waren de Rieder Giffelstürmer met Mir sein jetzt da. Ja, en we zijn daar en zijn we tot 9 uur met natuurlijk gezellige volkstumelige klanken en blaasmuziek. Maar eerst de volkstumelige klanken. We gaan naar Carinthië. Die draai aufs Carinthië, Gruus aufs Carinthië. En daarna gaan we naar Köln, want dan is het de tijd voor Milo. En zolang die lichten nog branden. Zometeen natuurlijk een Böhmisch momentje, maar ook een agenda. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Volksmuziek met Zoom, het volksmuziekprogramma van Omroep van Rij.

Ja, en dat was gezellige Kulse muziek. En dat gaat natuurlijk zometeen verder met het volgende. Maar gezellige Kulse muziek dus. We gaan eens kijken wat er op het gebied van de activiteiten te doen is. Ja, de laatste maand van het Muziek onder de Toren-reeks die is aangebroken. Ja, de tweede zaterdag van september zal de muziek verzorgd gaan worden door senior-orkest Meijl, oftewel SOM, en de Breedtaler uit Maasbree. Dan op zaterdag ook een open-air-festival in België bij muziekvereniging Uddel. En dat vindt plaats dus in Bocholt. En verder zijn er nog verschillende andere optredens te doen. Waaronder op zondag een optreden van blaaskapel Stalfreunde in Veldhoven. Een weekje later, wel volgende week zaterdag, dan is Muziek onder de Toren met Stesti uit Boxmeer en blaaskapel Festina Lente. En dat vindt dus allemaal plaats vanaf de klok van 13:30. En op zaterdag en zondag dan vindt het Boer op Loosverstein in Genhout plaats. Natuurlijk, traditioneel is het weer terug, maar dan wel in een andere vorm. Op zondag dan zullen er een viertal orkesten optreden. Maar ook zal er medewerkers zijn van Eindvak Beumisch, Vlammetjanken en de Limburgse Boer op Looskapel. En het wordt afgesloten door de Maaschalmkapel uit België. Ja, Genhout is natuurlijk een stukje rijden voor de mensen die hier uit de omgeving komen. Maar dan heb ik een goed bericht er tegenover staan. Want in Wanneroy is Rob's Blaasmuziek in herfst. En daar hebben we een tweetal orkesten uitgenodigd. De Bergenmuzikanten uit Bergen onder leiding van Frank Knoops. En uit Leiden, Leidenschaftkapelle. En in het tweede uur zullen we eens gaan praten met deze gloednieuwe kapel. Die inmiddels alweer een kleine 2 jaar bestaat. Maar de Limburgse en Nederlandse zuidelijke podia's langzamerhand aan het betreden is. En volgend jaar ook het Oostenrijkse podium van Blechlawine tussen 26 en 31 mei aanstaande. Daar kunt u ook nog voor inschrijven om daar mee heen te gaan. Maar dat staat allemaal los van het optreden van 20 september in Wanneroy. Rob's Blaasmuziek in herfst. Plaatsverhandeling is het wapen van Wanneroy. En daar kunt u gaan genieten van een tweetal orkesten. Ook zal het Zwengelfeest in dat weekend plaats gaan vinden met de Boscher Blechboembe, blaaskapel de Pomswengels en uit België de Rekheimer Muzikanten. Dus volgend weekend is er weer keuze genoeg. En nu is het tijd geworden voor het Beumisch Momentje. En het Beumisch Momentje zal ingevuld geworden door Bauerenkapelle Minnesdorf. De eerste titel zal klinken, dat ik die gerne mag, de regenbogenpolka en de Sicilianer polka. Veel plezier.

Dat was de gezellige muziek uit Mindersdorf van Bogenkapelle. Mindersdorf met als laatste Siljana Polka. We gaan verder met het Meerische gevoel. Want ja, na de Meerische klanken is het toch eventjes tijd voor het Meerische. Het mooie zal zijn dat de Meerische klanken vertolkt zullen worden die al vrij oud zijn. Moravanka en Brennes Moravanka zijn de twee titels, artiesten die de titels gaan brengen. Aus Böhmen komt die muziek in mooie smes. En daarna de titel Vankovska Polka. Ik zou zeggen, geniet van de Meerische klanken. En aansluitend de artiest van de maand, de Rieder Giefelstürmer met Einsamkeit.

elke donderdagavond is het weer één groot feest bij Omroep Venray. Want dan is volksmuziek met schwung. Waarbij Rob Klaassen de allermooiste, de allerleukste en de allerbeste volksmuziek bij jullie op de radio laat horen. Ik zou zeggen, zeker luisteren.

En dat waren de Rieder Giffelstuurman met Einsam Gang Guide. Nog eens een kleine 2,5 minuut en die gaan we benutten met muziek van de Sieve, Rona Franke en Trara en Sbrand. En ik zou zeggen, tot na de klok van 8 uur. En dan zullen we in ieder geval ook een gesprek hebben met de manager van Leidenschaft. En wie weet nog wel muzikanten van Leidenschaft. Maar na de klok van 8 uur hoort u ons weer met het tweede uur volksmuziek met Zwoeng.

0: barbecuefeestje van A tot Z?
1: AZ regelt voor jou de barbecue, boodschappen en afwas.
0: Dat bespaart veel tijd, moeite en geld. Hoe regelen we dat?
1: Bestel snel op barbecue.nl. AZ maakt samen barbecuen lekker betaalbaar. Bespaar snel op barbecue.nl.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
5: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
4: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
6: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
4: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

En welkom bij het tweede uur van Volksmuziek, het volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. We zijn begonnen met orkester Holger Muck met Auf Abenteuren reizen en mooie concertmars. We gaan de uitzending vervolgen met het orkest wat genaamd is Musicianka. En ze gaan de titels brengen Horamul en Mirisch Herz. Zometeen aansluitend gaat u luisteren naar een mooie medley van Marek Keizer en Marcus Wolfaert en Ernst Hoeter und die Egelander muzikanten. En ook staat klaar Ernst Moos en zijn Egelander muzikanten met de wekelijkse plaat van Ernst Moos met de Boerenpolka. En daarna zal het blok afgesloten worden door Alexander Woerts.

Dat was de mooie muziek van Alexander Wurst en zijn Egelander muzikanten. En hebben ze alle drie gehoord hoe dat de bezettingen zijn geweest door de jaren heen. En nu is het natuurlijk het woord, het muzikale woord aan Alexander Wurst. We gaan verder met Sunside. Een muzikant is niet alleen. Ja, en zometeen zullen we ook niet alleen zijn in de uitzending, want we zullen zometeen contact leggen met de manager van Leidenschaft, die volgende week zondag op zullen gaan treden in Wanneroy tijdens Rob's Blaasmuziek in herfst. En dan kunt u alles te weten te komen over dit nieuwe orkest, dit jeugdige nieuwe orkest, Leidenschaft. Maar eerst de aandacht voor Sunshine.

0: Dat was de mooie titel van Sunset. En ik zeg van harte welkom tegen Remco Arends. Remco, welkom.
1: Hi Rob, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Hoe maakt u het?
1: Ja, hartstikke goed. We hebben er weer zin in, hè. De zomer is voorbij, dus we hebben nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zeggen we nog maar.
0: Ja, en om meteen met de deur in huis te vallen. 20 september komen jullie vanuit Leiden naar het Brabantse Wanrooi.
1: Ja, want
0: het zuiden mag ook weten wat er in Leiden gebeurt. Mag ik het zo zeggen, Remco?
1: Zeker. Zo aansluitend daarop natuurlijk een mooi kringetje is. Tuurlijk mag heel het zuiden weten wat Leiden heeft. Maar andersom idem dito op 7 november. Om daar maar weer eventjes een kringetje mee te maken.
0: Ja, juist. Maar dat is nog iets verder weg. Maar,
1: ja, precies.
0: Hoe

0: uitgegroeid naar wat het nu is.
1: En als je dan nu denkt, kijkt 2 jaar later, had je dat dan verwacht waar je dan stond?
0: Nee, verre weg van. We hadden niet kunnen durven dromen dat waar we nu al staan, in zo'n korte periode, wat we eigenlijk al bereikt hebben. Borculo was daar wel echt wel een kanteling in. Maar niet te vergeten zijn wij ontzettend trots en blij dat wij vorig jaar zijn uitgenodigd door de collega's van die Grunnevelder. En dat we daar ons eerste optreden mochten bezorgen. En ja, daarna is het balletje een beetje gaan rollen. En iedereen was zo nieuwsgierig. Dat iedereen wil leidingschaft horen eigenlijk. En tot nu toe is iedereen heel erg positief geweest. En we mogen natuurlijk niet vergeten dat het interview vorig jaar in Ruts Magazine wel te verstaan. Dat ook heel veel positiviteit heeft en bekendheid heeft gekregen.
1: Ja, en dat maakt het kringetje dan ook maar rond. Want Ruud en blaasmuziek en Rob en blaasmuziek, dat maakt ook natuurlijk weer heel veel los. Rob's blaasmuziek in Vrueling en herfst. 2 edities die we organiseren. En ik dacht op een gegeven moment, in de herfsteditie, daar past Leidenschap perfect tussen. Hoe kun je dus volgende week zondag de mannen op voorbereiden? Wat voor een programma kunnen ze brengen? Hoe kun je het verder introduceren?
0: De mannen hebben nu, as we speak, hebben nog een repetitie toevallig op dit tijdstip gepland. We leven steeds naar een optreden toe. Dus dat betekent dat we voldoende repetities inplannen voor een optreden. We zorgen dat we op tijd een setlist hebben die voor iedereen duidelijk is, dat je daar ook makkelijk naartoe kan spelen. Hè. En muziek hou ik nog een beetje voor zondag eigenlijk een beetje achterwege. En natuurlijk weet ik het wel. Maar een astronautenmars past daar zeker in. Om maar eventjes te noemen.
1: Ja. Dus de Beumische liefhebber die zondagmiddag naar Wanderooi afkomt reizen, die is denk ik zeker verzekerd van een gezellige middag. Want het eerste orkest is ook gevarieerd. En jullie zijn dan toch, de basis ligt toch wel in de Beumische sfeer dan, hè?
0: Ja, correct. Ja, zeker. En dan ook in de kleine bezetting. Mm-hmm. En dat maakt het denk ik wel weer heel erg interessant. Als je landelijk gaat kijken, dat er niet zo heel erg veel van dit soort bezettingen zijn, heb ik het, als ik mijn huiswerk heel goed heb gemaakt. Mm-hmm. En al helemaal niet in de leeftijdscategorie waar Leidenschap mee naar buiten komt. Want dat is het is nieuw. Maar het zijn ook echt allemaal jonge jongens. En ik blijf wel altijd zeggen, en mede met mij velen, is zonder jeugd geen toekomst. En die hebben we met z'n allen op dit moment en voor de komende jaren toch echt wel heel erg nodig.
1: Ja, dan heb ik eventjes een mooi bruggetje, Remco, want dan gaan we eventjes het gesprek onderbreken door een mooi stukje muziek. Want ik heb een evergreen klaarstaan, maar wel door een jeugdige kleine samenstelling laten spelen, die Defectioner. En dat zijn er maar 5 muzikanten, dus dan kun je nagaan hoe het dan nog klinkt als dan de bezetting nog iets kleiner is. We praten zo meteen verder, want dan gaan we het ook nog eens eventjes hebben over de muzikaleider en de jongens. Ja, wie, wat, hoe en de toekomst, hè?
0: Ja, gaan we doen.
1: Ogenblikje. Daar komt-ie.

0: Vexter met Kromme Trenka. Oftewel een mooie evergreen met een jeugdige sound erbij. En Remco Raans van Leidenschap is nog steeds aan de telefoon. Remco, ja, dit is nou even een klein voorbeeld van jullie stijl muziek, hè?
1: Correct, correct. Ja, dit past helemaal bij ons in ons straatje. En ja, dat willen mensen de 20ste uiteraard gaan horen. Van Leidenschap.
0: Ja, dit is allemaal begonnen in 2024 met de muzikaalleider Jesse Lekkie. Was het meteen zo dat Jesse de leiding zou gaan nemen?
1: Nee, eigenlijk is dat een beetje erin ingevloeid, zeg maar. Jesse die geeft binnen de vereniging. Gaf hij al lessen. Dat doen andere jongens uiteraard ook. Alleen ja, Jesse die zit op het conservatorium. En die studeert muziek. En trombonnen. En alles wat erbij hoort. En daardoor eigenlijk is eigenlijk een beetje gekomen dat hij naar voren geschoven is. Hij arrangeert. En dat doet Stefan doet dat ook. Jasper, die trompetist, die doet ook arrangeren af en toe eens. Jesse die neemt zich wel het meeste op zich op. En ja, dat is eigenlijk zo in elkaar gevloeid. Er is niet echt van, oh, jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. Nee, het is in elkaar gevloeid.
0: Ja, wat is als een grapje begon, is niet toch wel serieus werk. Want jouw kennende gaat het heel ver over de grens al met Leidenschap, hè?
1: Ja, als ik gelijk met de deur in huis mag vallen, is volgend jaar 2027 Blechlawine op het programma. Ja, dat is wel iets wat ik eigenlijk niemand had kunnen bedenken 2 jaar geleden. Dat Leidenschap toen nog in de ontwikkelingen. En eigenlijk vorig jaar wist ik al dat Leidenschap voor 2027 op het programma kon komen. En dan moet je zo lang nog je mond houden om dat in de buitenwereld te brengen. En ja, dat is wel iets unieks, hè. Dat is echt iets unieks.
0: Ja, en zeker dat het festival daar in Oostenrijk langzamerhand ook weet wat de Nederlandse blaasmuziek inhoudt, hè?
1: Zeker. Wat mooi is daar ieder jaar wel drie Nederlandse kapellen te gast zijn. En dat is goed voor de Nederlandse muziek. Maar dat niet alleen, zo zie ik dat niet alleen voor de muziek, maar ook voor de verbinding met elkaar. We spelen Oostenrijkse getinte muziek in Egeland en Böhmische. En juist daar op zo'n festival maak je nog veel meer verbinding dan alleen maar spelen op een podium. Ook juist wat daar allemaal het podium gebeurt, vind ik heel belangrijk en heel zinvol met elkaar om je informatie te kunnen delen wat er allemaal omgaat in onze wereld. En juist die verbinding met Nederland en de Oostenrijkse, de Zuid-Tirolers, maar ook de Tsjechische en de Sloveense muziekwereld, om daar allemaal bij elkaar te betrekken, snap je?
0: Ja, zeker weten. Remco, het is zo dat volgende week jullie afreizen naar Wanneroy voor een optreden in Wanneroy. Zijn er nog meerdere aanstaande optredens die jullie gaan verzorgen?
1: Ja, zeker. Wij staan na de 20e, dan hebben wij 10 oktober hebben wij een oktoberfeest in Sassheim. Dat is georganiseerd door een muziekvereniging al daar. Aveste Musica wel te verstaan. En die een onderdeel daarvan, die hebben een brassafdeling. En die organiseren een oktoberfeest. Daar staan wij op het programma. 31 oktober staan wij op het programma op Muzikantenfest in Steenwijk. En van daaruit zijn we alweer richting 7 november aanbeland op dat grote Leiden Muzikantenfest 2026.
0: Ja, daar zullen we het binnenkort nog eens uitgebreid over gaan hebben in een andere vorm. En natuurlijk zullen we elkaar volgende week live weer gaan treffen. Het is altijd een feestje om jou te spreken. En ook deze keer vast en zeker de muzikanten erbij. En we begroeten jullie met heel veel enthousiasme. En ik hoop een mooie enthousiaste zaal die gaat genieten van Leidenschaft Kapelle. Voor meer informatie omtrent dit optreden, kijk op polkafest.nl voor de locatie en dergelijke. Remco, ik zou zeggen vanaf deze plaats, dankjewel voor uw tijd. En we gaan luisteren naar een mooi stuk muziek. Wat live gebracht gaat worden door de Fassbinder, Ein Liebe Lang. Remco, tot volgende week. Tjus.
1: Tot volgende week, Rob, en bedankt. Hè.
0: Graag gedaan.
1: Succes met je uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

En we gaan verder met een titel die we klaar hebben staan. En dat is geen Oost-Tirol. Maar we hebben iets klaarstaan wat in het kader is van Schön war die Zeit. En de mensen die aan het luisteren zijn, die weten wel waarom. Hier is Roger Whittaker.

Ja, en als je dan een gast in de tweede uur hebt en de persoon van Remco, dan komt dat helemaal goed dat je dan weinig muziek kunt laten horen, maar het zeker ook weer interessant wat voor een jeugdig nieuw orkest er weer aanstaande is. En wilt u er live bij zijn, dan zou ik zeggen, kaarten bestellen kan via kaarten@volksmuziekmetzong.nl. En daar kunt u dan live bij aanwezig zijn bij een van de eerste optredens in het zuiden van het land van Leidenschaft. Ja, de klok van 9 uur komt er weer in zicht. Dus de klanken van We Wensen Om in Blaasmuziek klinken alweer. Ik zou zeggen vanaf deze plaats bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week en tschüss und bis bald. Auf Wiedersehen.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
6: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
5: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op een drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.